As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

die kranse van my brein. Gee my een verdomde kans. Om ons nog saam hieruit te kry.

ons loop er in seconde. Mama kijkt naar me om. Is nu onder je meiken. Je houdt net zo, denk maar, pioneer het af. Pioneer.

ek droom, ek vat aan een voorhuise voet. Die lanke voet skop nie baie goed, die rechte voet skop jou kop vol bloed. Doe ek maar liever die take away food. Waf,

vensters toegeplak met courantpapieren. Kers was op je grond, een filokie in mijn mond en ik rijd rond. Ik zoek een weg uit die

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

was nat daar jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my sydekruis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor. Oeh.

Ze werd er een beetje dag meer. Die volk het begin oorbreek. Enige zoet. En die platteland roep jou na. Oh.

0: Christian Visser, daar met Baby Chocolates, net voor het Brendan Piper se hart, soos een Hilux. Dit bring ons deur na net na 20 minute voor 9, en tyd vir my om julle te groet vir op die Groot Pack Breakfast, maar ek vang julle weer morgenoggend vir die Groot Pack Breakfast tussen 6 en 9, en vanavond tussen 6 en 9 vir die klein Saterdag. Vanavond is een lekker een, ek het een onderhoud kwart oor 6, vanavond gaan een heerlijke een wees, Wilmer die Senekalse Splinter nieuwe treffer. Dan het ek Boeklamp soos gewin, Janko is in tussen 7 en 8 vir die wijn hier en monumentaal net na 8. Dit is natuurlijk vanavond 6 tot 9 vir Klein Saterdag. Ek vang jou daar. Andersens vang ek jou morgenoggend vir die Groot Pack Breakfast tussen 6 en 9 met een lekker koppie koffie.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Radio. Webuycars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
1: Heb jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
2: Is dat wat hulle bij Samba is?
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.pe of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: I'm mad about you.

0: is die klanke daar van Manny Jackson. Liefde en genade, tyd mooi aangestap na 23 met oor 10. En ek het beloof, ek gesels met Ferdi Kutsie vandag. Ferdi, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Jacques. Is lekker om te hoor van julle.
0: Lekker, altyd lekker om jou te gesels. Ek hoor jy is bietjie daar in George.
1: Ek is, jeet, ons kyk uit die zoor. Dit is dik jasse aan ons vir die hele week nou.
0: Nee, ek lyk my julle het hier na die baai toe gestuur, hoor.
1: O, is het koud, hy kan
0: ook. Ja, het is baie koud. Ferdi, welkom, maar ek wil gauw bykie teruggaan in tyd voor ons nou bykie kom by waar ons gaan gesels. Ons ken jou natuurlijk wel bekend hier in die baai met jou muziek, maar waar die liefde vir muziek begin, was het maar van een klein tjokkerkie af?
1: Man, ja, ek denk af van een kind af het ek my pa hoor gitaar speel en sing, en my broer is hy het 'n klavier speler.
0: Goed.
1: Baie goed, ook so, hy het al, ja, hier van sopavond, het hy al sy eerste klas al begin vat, so ek denk ons maar omring met muziek, en dan het ek altyd vir die radio maar gelegen, hy is wel gedoen vir die radio, en het altyd vir my, ja, ek is in die oude daar nog, waar hy die ja, hy het sette ingesit, wacht het vir jou favorite liedjie om op te kom, om te tyd. so ja, die radio was maar altyd lekker geweest om te luister, nou ek het, dit het my gespeld om door my huis uit te kom, so ja, en stik maar, hier is dan sê, dat ek die eerste keer soort van die kitaar opgetel, gesikkel in die begin,
0: ja.
1: Toen los ek om weer, toen stel ek achter, ek hulle vriend eigenlijk op school, wat so'n koor gesit, het ons soms begon besong van en so, en ja, dit het nogal vlam gevat in de hoofd.
0: Fantastisch, en natuurlijk, ons ken julle ook as Rap en Ferdi ook een paar goeie songs vir ons uitgebring?
1: Ja, yes, ja, dus ek en Robert mekaar ontmoet in 2015, hy het my in my gebaan gesê, hoorie, ek het een geek by hierdie venue, hulle soek so en so, ek het nog nooit saam gesê nie. Hy het gesê, bring jy jou muziek uit van myne, kom ons kyk wat gaan werk, en hoorie, dat het net op een slag by mekaar gekom word.
0: Ja, lekker, hy man kan ons harmoniseer, wat skrik vir niks.
1: Ja, nee, verseker.
0: Maar hoe kom ek nou vandag met jou praat is oor een lied, Moedverloorse Vlakte. Vertel ons een bykie van met jou my nieuwe baaikie aangesit, is dit een nieuwe lied, ja. Vertel ons.
1: Ja, so ek het, ons het onlangs, so laas jaar het ek met Erik Stresso van Hamer Jaars Records, ek en Robert, contract geteken, en ons het, hulle begin met project om te kyk of daar van ons eigen muziek is,
0: ja.
1: Dat is een bykie nieuwe leven kan inblaas, en natuurlijk hulle, weet ons, die distributie vind plaas door Gresham Records, wat natuurlijk baie groot verspreiding kan veel weet, recht kry, weet, op en die dag, in plaas van dat hy ou jou liedjie saaf probeer verspreid. Dit was interessant studio toe, ons het om ons nieuwe welkom te doen, oor twee van my liedere, wat ek voorin opgeneem het, en natuurlijk moest hem gauw om my nieuwe naam gee, so dat hy, ja, net weer ander kanale kan werk.
0: Ja.
1: So het was voorin Karoo Reen, dit is hem nou net Moedverloorse Vlakte genoem, en ja, ek is baie happy, die kwaliteit, ja, yes, dit is great geweest om net weer
0: as
1: ek sê, ja,
0: net nie
1: lewe aan om te
0: geer. Ja, ons gaan op DFT vrystel vandag en die mense gaan om geniet, maar jou muziek, waar kry hulle dit? Is dit op digitale platforms?
1: Ja, jy kan kry op Spotify, op Apple Music, op YouTube, dis maar die drie grootes, en ja, jy kan daar gaan luister. Ek moet sê, ek is baie opgewonde oor die, ja, jy kan nou sien hoeveel van die liedjie nou gestream word, waar word en so aan. En hy het vannacht voete gevind, en ja, dit is nogal kreid om dit te sien, jy weet.
0: Lekker, en stel my, waar volg mense op sociale media?
1: Ja, so ek is op amal, ek is op, ek en Robert spot altijd, ek is wel op TikTok, daar is net vir achterdeur, is een vreemde platform daar, ek weet of die lekker weer werk, maar ja, Instagram, Facebook, kan julle my gaan kry, ek is daar verder kan sê, yes, julle kan my volg, en ek heb probeer mense gereeld op hoogstel van optreden,
0: ja.
1: So, ek moet noem, Robert is onlangs, het hy verhuis Amerika.
0: Ja.
1: En dit is nou baie hartseer, so ek is dit om myself so weet te vind, as een solo kunstenaar, net om my, ja, myself weet te positioneer vir optredes, en so ek is tans bezig met materiaal vir dit, om my weer in die gang te kry, en ja, ook nieuwe muziek, soos die volgende liedjie, Engelsmit, selfs vir die volgende 2-3 weke sal dit ook beskikbaar wees.
0: Goed.
1: Sy naam is soos een storyboek. En so ek is baie opgewonde rom. Hy klink great. Ek moet raarig sê, ek is baie opgewonde rom. En vandaar is al, ek bekom alle muziek geskryf, wat ek dan hoop om ook dan Pretoria te gaan en daar op te neem by die studio. Die kwaliteit daar is wat kruid geweest en ons is, ja, ek kan nie wag om net te gaan.
0: Verdi, voor as jou laat gaan, as mense jou wil boek ergens by 'n fees of by 'n kerk of 'n geleentheid, met wie gesels hulle?
1: Hulle kan my direct contact, waar gaan ook vir jou, ek kan Erik se details ook naar deur gee.
0: Ja.
1: Harmony House Records, julle kan deur hulle werk ook, maar ja, ek sal, as hulle met my self direct contact, is het ook reg. Ferdyrock@gmail.com en dan my telefoonnummer kan my daar op kry is 082-940-3759 en ja, enige waar kom ek maak support
0: vir. Fantasties. Ferdy, dankie vir jou tyd, maat. Groete aan die George. Ons speel dan vir jou moed verloor se vlaktes hier in die baai.
1: Ek waardeer, dankie Jaco.
0: Dankie Ferdy, bye bye.

0: Blinde nie die op luister FM Verdikoetsee met moed verloor se vlaktes. Die mense, dis een lekker en ek hou van die gitaarwerk. Daar, jy kan sien die kwaliteit is prachtig. So wel gedaan, Verdi Rak of Verdikoetsee. Kontak om vir jou volgende optrede ook sy haar by jou feest, jou kerk, jou geleentheid. Altyd lekker om hulle te gebruik. Lekker muziek wat nog op pad is om nog bykie kyk wat ek weer geskryf het daar op JKB se blad. En nog kwart oor elf is dit Wiele Woensdag saam met die manne van King Kaas.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: En as ek jou awesome hoor, en jy stil weer deel van my bed, en jy slaap val jou aan,

het vonkt het het vuur. Het laat jou lekker lach. Dis maar ekokultuur. Dit herstel die ozone.

Bibbega, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Tijd.
1: Honger? Ons het jou gedaan. Toen kijk bij Rubs Etc. Dispatch of Rubs Etc. PE. Bevaterd aan drummetjes, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderjetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch bij 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Rubs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

snart arm die sommer hier. En sê ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek een dag dan ook trouw, wel dan wil ek net met jou. Want ek hou van jou toch meer as enig ander.

0: Eenheid kentekens wat verbind word met die maatskappy World Liberty Financial wat gedeeltelik deur sy seuns bestuur word. Die Withuis het ten sterkte beweringe ontken dat Trump se finansiële belange met sy amp bots. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,680. Die prys van goud is $3,983.66 per fynons en die prys van Brent ruolie is $72.23 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 2 Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 2 Julie, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 9 met 80% reën. Bisho staan op 14 met 80% reën. Kraaihoek een maksimum van 9 met 60% reën. Oos-London 17 met 80% reën. Fort Beaufort een maksimum van 11 met 80% reën. Graaf-Reinet 10 met 60% reën. Gramstad staan op 14 met 60% reën. Dieselfde vir Mthatha 14 met 60% reën. Port Elfrid een maksimum van 16 met 30% reën, Port Elizabeth 15 met 60% reën, Port St. John's 20, Queenstown staan op 11 met 60% reën, Uitnagend Dispatch een maximum van 15 met 60% reën en Jeffreys Bay staan op 17 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
2: Luister FM.

The Tokens, The Lion Sleeps Tonight, de Nicolas Luijse Werf, Bobby Arms. Big Nick samen met je, goeiemiddag, is je Big Nick Drive. Dank je, Tien Kalitz, met die middag samen zijn. Morgen terug, zelfde tijd, zelfde plek, is een wille woensdag. Dus kom ons die wille dingen doen, die leeuw, je weet. Mark Marshall samen met mij later in die program. Je weer om die draai, sportnies, topic. Hij gaat binnenkort op je WhatsApp, status ook wees. Ons het Kiki, kijk, hardstaf, raai die lawaai. Alle klomp lekker dingen om samen met jou so te kijken. Riso, op die woensdag, die 1 juli, ambtelijk in die tweede helft van hierdie jaar. Ek gaan eens die cliché ding sê en sê, kan nie glo, tyd het so vinnig gevliegie. Maar, ek kan het glo. Peter Bauer, Steve Kekana, feel so strong.

Spugwolf en in zwart katerijn. Kom eens kijken, wat zeg je van mij? Paul Rai, voor mij vandaag zit ik hier, kijk, Z-in-Z-ie. Zijn ze Willy Wally. Wat zeg die niet van mij? Ria zei die kakkerlak-story. Samen met Kiki en Boompie. Is dit Big Bird van Sesame Street? Vraag Wiki van mij. Maarten. Van kinders bij die zwembad, wat naar die zon kijkt. Anisha bloos niet. Denk ik, zij weet het. Is te moeilijk voor Anisha. Zij zei, ja. Waar dat aan gaan, in die leeftijd zal ik je weet niet. Al geef die antwoord. Ik zal die verstaan niet, zei Brian. Brian, don't be surprised. Kijk maar niet, misschien weet jij. Doreen zei, altijd zijn kinderconcert. Dan zei hierdie ene kies zo voor mij. Ned zei, voor mij. Wil sê Muppets, maar hierdie ene is moeilik. En Eben, ek denk Eben het hom precies reg. Maar ek denk ook dan ook dat Ria het hom ook reg. En hoe gaan ek vir julle sê wat het is? Kom ek speel vir julle 'n klankgreepie wat vir julle gaan sê wat hy is.

Dus jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

fat variant. En ik vat jou, zie dan vis plastic. Tussen je bossen, Bobby Sante. In het platteland op jouw naam. In het platteland op jouw naam.

0: Die niks die na de love. En ek is niet uit liefdheid. Die nooit niet. Elke dag samen met jou. Ik love it. Om samen met jou te kijken. Heb je Big Nick tonight. En dan gaan we morgen weer terug. Wees. Zelfde tijd. Zelfde plek. Maar dan zit het donder in de donderdag. Dan maak ik gras. Dan kan je maar klaar. Dan gaan je weer ignoreren. John Rock Prophets. Het platteland. Billy Joel. Wie erin staat te fire. Maar weet je wie gaan die vlam vat. En Anna met hem vanavond. Dat is Lisa Marie. Zij is op met jouw klein zaterdag. Ze brengen jou niet 6 uur. Dan zijn ze met je tot zo'n 9 uur se kant toe. En sy gesels ook vanavond. Wie is het nou weer mee? Ik kan niet onthou nie. Wacht. Dat my nota had verdwijn. Sy sê nie hier nie.
1: Ek gaan vanavond met Wilmarie Senekal gesels. Oor al splinter nuwe treffer.
0: Ek ken nie. Wat het sy gesing? Ek ken
1: sy het al een paar treffers gehad. En ek het so jaar terug omtrent met al gesels. So, baie lekker liedjes wat sy het. Jy kan al gaan volg gerus op enige stroomplatforms. En natuurlijk op sociale media.
0: Ek sal kyk of ek kan luister. Ek sal seker in die kar wees die nooit het. En luister ek een bykie. So had jy dit Lisa Marie, klein saterig, blijf geskakel. Ek nie lekker saam met haar. Kijk, ek speel uit met die ene. Want ek verontenselvig my met die lirieke. Of althans die titel is Freddie Mercury, Living on My Own.

Tino sê, kom ons laat ons tassies bak, maar nee, is nog nie tyd om te groet nie, ons kuier nog te lekker hier op Klein Saterdag, en het is nou tyd vir Monumentaal. Nou, in Monumentaal deel ek met julle een monument of een gedenkteken, of iets interessant wat ek voel reg oor die wereld, wat ek voel julle moet sien. Nou, ek het nou al een paar keer verby hierheen gery, en onlangs by die Karoo Skrywersfees, het ek vir Basil Mills ontmoet. Nou, Basil is een baie interessante man op sy eie, en ek gaan een ander tyd een bykie meer vir julle van hom vertel, maar iets wat toe weer

Als hij old soul met een gebrekkie hart wat ons een beetje warm maakt, dan op zo'n koude aand. Sommige nou tijd voor mij om jullie te groet maak, los jullie in die handen van jullie smering Brits, wat jullie op een rondom Tali rits gaan neem vanaan. Blij net waar jullie is, hier op jou lekker luisterstasie. Ek vang jullie weer morgenochtend tussen 6 en 9 op die groot back breakfast. Ek hoop jullie het een wonderlijke aand verder. Trek warm aan morgen, jullie het gaan bitter koud wees en groot reen is op pad. So blij net waar jullie is hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, want Niels Meiring Brits gaan jullie warm kuier vanavond hier op Rondom Tali Ritz.

lig in die strate. Vir genade brood. Bedel, piekies hoop. Met die bakland oop. Met de bord en een blik. Skep een koper krummels. Van die hand tot die mond. Van die pap op die grond.

vreselijk koud. En hier in middernacht ik met de helpende hand het iets vermaand. En ik droog in die mijne voor die koper. Het is een groot gesukkel, er is niks meer oor nie.

wat hangt, oor een veld, vol graan, een belofte van reen, een erfenis my seën, oorgedra van geslag

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Sjej mig konfort och de flöts van i vän. Na värde orkan de man. Så jej mig sporen de melk wegven. Mij den tussen sterren sin staan. Want ik is nog jong en die wereld is zo.